0: grazie.
1: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht.
1: Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereikt lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bij een geweldsincident aan de Rijmiegweg in Eindhoven zijn gisteravond 2 mannen neergestoken en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de officier van dienst stonden zo'n 30 mensen op straat tijdens dit incident. Meerdere verdachten zouden in verschillende auto's zijn weggevlucht. Mogelijk is er ook geschoten. De Europese Commissie trekt zo'n 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Dat maakte de voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Van het bedrag gaat 380 miljoen naar bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is geld bestemd voor vredesinitiatieven in het grote merengebied. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bij een geweldsincident aan de Rijmigweg in Eindhoven zijn gisteravond 2 mannen neergestoken en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de officier van dienst stonden zo'n 30 mensen op straat tijdens dit incident. Meerdere verdachten zouden in verschillende auto's zijn weggevlucht. Mogelijk is er ook geschoten. De Europese Commissie trekt zo'n 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Dat maakte de voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Van het bedrag gaat 380 miljoen naar bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is geld bestemd voor vredesinitiatieven in het grote merengebied. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereikt lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.
2: Dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
4: Hey boys.
5: Yeah.
4: Hey girls.
5: Yeah.
4: We gonna do the twist tonight.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Op de jaarlijkse open dag van asielzoekerscentra kwamen 23.000 bezoekers af, tegenover 16.000 vorig jaar. In totaal openden 160 COA-locaties hun deuren op Burendag. Het AZC in Nuenen, waar eerder zwaar vuurwerk werd gevonden, uit protest trok meer dan 900 bezoekers. In Veenendaal worden vluchtelingen al 4 jaar opgevangen in een noodopvang die binnenkort verbouwd wordt tot een reguliere locatie voor 20 jaar. OpenAI heeft de ontwikkeling van zijn krachtigste AI-modellen tijdelijk stopgezet nadat het systeem tijdens een test ongeoorloofd toegang tot het internet verkreeg. Het model zocht via een beveiligingslek naar de schrijver van een blogpost en stelde vragen aan een openbare chatbot. Het bedrijf hervat het werk pas na extra veiligheidstesten. Bij een geweldsincident aan de Rijmiegweg in Eindhoven zijn gisteravond 2 mannen neergestoken en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de officier van dienst stonden zo'n 30 mensen op straat tijdens dit incident. Meerdere verdachten zouden in verschillende auto's zijn weggevlucht. Mogelijk is er ook geschoten. De Europese Commissie trekt zo'n 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Dat maakte de voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Van het bedrag gaat 380 miljoen naar bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is geld bestemd voor vredesinitiatieven in het grote merengebied. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp raakten 8 mensen gewond door een steekvlam nadat iemand een brandbare vloeistof, mogelijk ethanol, op een vuurkorf gooide. Sommigen kregen de vlam in het gezicht en 2 slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de jerrycan in beslag genomen voor onderzoek. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Gisterochtend kwamen 7 dissidenten vrij uit een gevangenis bij Caracas, onder wie student Wilde Vasquez. Een organisatie meldde vrijlating van zeker 12 politieke gevangenen. Toch zit er nog minstens 450 politieke gevangenen vast, waaronder 20 buitenlanders. Interim-president Rodriguez beloofde verkiezingen, maar noemde nog geen datum. Op de jaarlijkse open dag van asielzoekerscentra kwamen 23.000 bezoekers af, tegenover 16.000 vorig jaar. In totaal openden 160 COA-locaties hun deuren op Burendag. Het AZC in Nuenen, waar eerder zwaar vuurwerk werd gevonden, uit protest trok meer dan 900 bezoekers. In Veenendaal worden vluchtelingen al 4 jaar opgevangen in een noodopvang die binnenkort verbouwd wordt tot een reguliere locatie voor 20 jaar. OpenAI heeft de ontwikkeling van zijn krachtigste AI-modellen tijdelijk stopgezet nadat het systeem tijdens een test ongeoorloofd toegang tot het internet verkreeg. Het model zocht via een beveiligingslek naar de schrijver van een blogpost en stelde vragen aan een openbare chatbot. Het bedrijf hervat het werk pas na extra veiligheidstesten. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een onafhankelijk rapport concludeert dat Utah Valley University tekortschoot bij de beveiliging van het evenement waar politiek activist Charlie Kirk werd doodgeschoten. Zorgen over nabijgelegen hoge gebouwen werden niet serieus genomen. Er vlogen ook geen drones en voor 3000 bezoekers waren onvoldoende medische faciliteiten aanwezig. Nabestaanden voeren nog een rechtszaak tegen de universiteit. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is gisteravond eerder dan gepland heropend. Rijkswaterstaat verving de asfaltlaag door een dunnere, lichtere variant, waardoor de brug ongeveer 400 ton lichter werd. Het is noodzakelijk voor veilig gebruik tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. De maximumsnelheid wordt voortaan 70 km per uur. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp raakten 8 mensen gewond door een steekvlam nadat iemand een brandbare vloeistof, mogelijk ethanol, op een vuurkorf gooide. Sommigen kregen de vlam in het gezicht en 2 slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de jerrycan in beslag genomen voor onderzoek. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Gisterochtend kwamen 7 dissidenten vrij uit de gevangenis bij Caracas, onder wie student Wilde Vasquez. Een organisatie meldde vrijlating van zeker 12 politieke gevangenen. Toch zit er nog minstens 450 politieke gevangenen vast, waaronder 20 buitenlanders. Interim-president Rodriguez beloofde verkiezingen, maar noemde nog geen datum. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland, die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder droom. Ze vluchten in goedkope luxe.

0: Elke dag.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van der Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is, geen oordeel over de aanpak. Pijpleiding 7 in Libië, die het Shahara-olieveld verbindt met de haven van Sawiya, is weer open aan sluiting van Petroleum Facilities Guard. De organisatie eiste hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden. Premier Abdul Hamid Deba loste dit op door salarissen gelijk te trekken met militairen. De verstoring kostte zo'n $95 miljoen. Een onafhankelijk rapport concludeert dat Utah Valley University tekortschoot bij de beveiliging van het evenement waar politiek activist Charlie Kirk werd doodgeschoten. Zorgen over nabijgelegen hoge gebouwen werden niet serieus genomen. Er vlogen ook geen drones en voor 3000 bezoekers waren onvoldoende medische faciliteiten aanwezig. Nabestaanden voeren nog een rechtszaak tegen de universiteit. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is gisteravond eerder dan gepland heropend. Rijkswaterstaat verving de asfaltlaag door een dunnere, lichtere variant, waardoor de brug ongeveer 400 ton lichter werd. Het is noodzakelijk voor veilig gebruik tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. De maximumsnelheid wordt voortaan 70 km per uur. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: kan ik weg? Wat zeg je aan?
1: Ik moet nog meer nummers doen.
0: Nee, nou, je moet toch de Barry Manilow ding.
1: Ik heb een feestje.
0: Feestje?
1: Ja, ik geef
0: wat een voor feestje? Nou, waarom weet ik niks van een feestje?
1: Nou, ik geef een feestje.
0: Het is jouw feestje en kom, ben ik niet uitgenodigd?
1: Nee, de kinderen wel.
0: De kinderen wel? Ja, waar is dat feestje?

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jetten de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig pakket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. Meerdere mannen zijn gearresteerd bij de door Amerikanen gebruikte vliegbasis RAF Fairford in het Verenigd Koninkrijk voor het overtreden van de explosievenwet. Er is sprake van een groot incident en omwonenden worden geëvacueerd naar een recreatiecentrum. De explosievendienst onderzoekt voertuigen. De politie meldt dat het incident onder controle is. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van der Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is, geen oordeel over de aanpak. Pijpleiding 7 in Libië, die het Shahara-olieveld verbindt met de haven van Sawiya, is weer open aan sluiting van Petroleum Facilities Guard. De organisatie eiste hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden. Premier Abdul Hamid Deba loste dit op door salarissen gelijk te trekken met militairen. De verstoring kostte zo'n $95 miljoen. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden.
1: In de vroege zondagochtend rond 5 uur maakte de politie een einde aan een illegale rave in de Schorlse duinen bij Hargen aan Zee. Tussen de 500 en 600 bezoekers waren op het feest afgekomen. Zo'n 60 politiemensen, ondersteund door hondengeleiders en een droneteam, beëindigden de rave ordentelijk. Niemand werd aangehouden, maar de organisatoren kunnen nog consequenties verwachten. Honderden mensen brachten zaterdagnacht door in een tentenkamp op een plein in het centrum van Madrid. Ze eisen betere bescherming voor huurders, mede als reactie op de uithuiszetting van Marie Carmen Abascal, die ruim 70 jaar in haar appartement woonde, maar de sterk verhoogde huur niet meer kon betalen. Premier Pedro Sanchez kondigde maatregel aan, maar mist een parlementaire meerderheid. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jetten de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig parket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. En 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van den Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is. Geen oordeel over de aanpak. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht.
0: En tot zover het uur naar

0: Je had er 20 jaar geleden moeten horen. Toen noemde men haar nog de grote nachtegaal.
1: Als Borders dochter in een stijfselkist geboren, werd ze beroemd

0: Hier klonk haar stem, het was net als in het verleden. En met haar laatste asem kwam de hoge zee.
1: Oh, ik word niet goed.

0: Trek je niet zo aan, Johnny, trek je niet zo aan.
1: Ik vind ze mooi.
0: Het is toch maar een grammofoonplaatje.
2: Er wilde het publiek voor betalen. Ze dacht

mijn ogen dicht. Ik kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Je bent er niet. En ik voel me verloren als ik jou moet verliezen. En je mag nog niet sterven, want ik kan je niet missen. Ik kan je niet missen. Door de wind, door de regen, dwars door alles heen, door de storm, al zit alles me tegen, door jou ben ik nooit alleen. Ik voel je naast me, als ik 's nachts op straat wil.

0: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden.
1: Na een botsing waarbij 4 auto's betrokken waren en een vechtpartij op de Nicolaas van Estraat in Oosterwijk, hield de politie zaterdagavond 7 verdachten aan voor openlijke geweldpleging. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen uit Balen-Nassau en Tilburg. Zondag worden zij verhoord, er zijn ook slagwapens gevonden. DNB-president Olaf Slijpen riep de politiek zondag bij WNL op zondag op om snel oplossingen te vinden voor grote problemen. De economische groei in Nederland is te laag, mede door het stikstofdossier en wachtlijsten voor netwerkaansluitingen. Slijpen wil meer investeringen, maar zonder de staatsschuld verder te laten oplopen. In de vroege zondagochtend rond 5 uur maakte de politie een einde aan een illegale rave in de Schorlse duinen bij Hargen aan Zee. Tussen de 500 en 600 bezoekers waren op het feest afgekomen. Zo'n 60 politiemensen, ondersteund door hondengeleiders en een droneteam, beëindigden de rave ordentelijk. Niemand werd aangehouden, maar de organisatoren kunnen nog consequenties verwachten. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jetten de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig parket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover het uur na

Goedemiddag luisteraars, van harte welkom bij Rozo Radio, waar u kunt luisteren naar een nieuwe aflevering van het gevarieerde muziekprogramma T42 van Beb Hendriksen en Jan Broers. Artiest van wereldformaat Phil Collins is vandaag onze rode draad en ik programmeerde ook een aantal fraaie dubbelnummers. Wij wensen u ook vandaag weer veel luisterplezier.

Dit was onze rode draad, de Britse popmuzikant Phil Collins met het nummer You Can't Hurry Love, afkomstig van zijn in 1982 uitgebrachte album Hello, I Must Be Going. Hij vierde in januari zijn 73ste verjaardag en kan inmiddels terugblikken op een lange, succesvolle carrière. Hij kreeg eerst bekendheid als drummer en leadzanger van de popgroep Genesis. Toen hij later solo ging, scoorde hij talloze hits en vielen hem ook meerdere prijzen ten deel. De Britse zangeres Adele werd in 1988 in Londen geboren en groeide als enig kind op bij haar moeder, omdat haar vader het gezin al vroeg verliet. In 2006 rondde zij haar opleiding af aan de Brit School for Performing Arts. Ze toerde met verschillende artiesten door Engeland en stond vaak in het voorprogramma van festivals. In 2008 brak ze door bij het grote publiek met het album 19. In de loop der jaren scoorde ze talloze hits en kwamen er 4 albums van haar uit. Ze werd ook de trotse moeder van een zoon. Voor deze zoon schreef en zong ze na haar scheiding speciaal het nummer My Little Love, dat te vinden is op haar album 30 uit 2021. In dit nummer is ook haar zoontje te horen. En u begrijpt, wij draaien nu dit nummer graag voor u.

Et maintenant, zong Gilbert Bécaud voor ons. Naast Charles Aznavour was hij een van de bekendste chansonniers die Frankrijk heeft voortgebracht. Hij werd bekend door zijn sprankelende persoonlijkheid en zijn fantastische live optredens die hem de naam Monsieur 100.000 Volt bezorgden. Wist u trouwens dat hij veel van zijn liedjes zelf schreef? Voor de in 1987 op de planken gezette Broadway musical Madame Rosa schreef Julian Moore de tekst en Bécaud de muziek. Gilbert Bécaud overleed in 2001 op 74-jarige leeftijd en werd begraven op het beroemde kerkhof Père Lachaise. Wim Sonneveld behoort, samen met Wim Kan en Toon Hermans, tot de drie grootste zangers-conferenciers van het Nederlandse theater in de jaren 60. Welke 70-plusser kent niet zijn nummers Frater Venantius en Zij kon het lonken niet laten? Verder kreeg hij ook grote bekendheid door diverse fraaie liedjes, waarvan het uit het Frans vertaalde Het Dorp misschien wel het bekendste is. Voor vandaag kozen wij een van zijn bekendste nummers. Het is het nummer Nickel en Nelet uit 1963 dat, net als Het Dorp, werd geschreven door de levenspartner van Wim, Friso Wiegersma.

hoorde Victor Laszlo met het jazzy gezongen nummer Quiet Now. Deze Frans-Belgische zangeres werd geboren als Sonia Dronier. Haar artiestennaam ontleende ze aan een personage uit de film Casablanca. In 1987 presenteerde ze het Eurovisie Songfestival in Brussel. In datzelfde jaar had ze ook haar grote hit met het nummer Breathless. Tussen 1985 en 2017 kwamen er 14 albums en 32 singles van haar uit. Als volgende staat onze rode draad Phil Collins weer op de lijst. Hij begon zijn carrière als drummer bij de obscure rockband Flaming Youth. Toen hij later bij het veel bekendere Genesis kwam, begon hij alleen met drummen en was daarnaast achtergrondzanger voor leadzanger Peter Gabriel. U hoort Collins nu met een nummer dat afkomstig is van zijn eerste soloalbum uit 1981, dat verscheen onder de titel Face Value. Hij had met het nu volgende nummer een grote hit. Dit nummer heet In the Air Tonight.

U hoorde de Amerikaanse soul, jazz en gospelzangeres Olita Adams met het nummer Don't Let the Sun Get Down on Me. Olita's vader was predikant en ze groeide dus op met gospelmuziek. Begin jaren 80 bracht ze 2 zelfgefinancierde albums uit die weinig succesvol waren. In 1985 werd ze, tijdens een optreden in een bar in Kansas, ontdekt door 2 leden van Tears for Fears die haar uitnodigden met hen mee te zingen als derde bandlid. In 1989 verscheen haar album The Seeds of Love, dat heel goed werd ontvangen. Sinds het uitkomen van haar album Moving On in 1995 is Olita meer de kant van rhythm and blues opgegaan. Het volgende nummer is van de Britse popgroep die in 1962 in Birmingham van start ging als close harmony groep onder de naam The Cliftones. Onder de naam The Fortunes hadden zij in de jaren 60 en 70 veel succes en kregen zij ook bekendheid bij het grote publiek met nummers als You've Got Your Troubles, Here Comes That Rainy Day Feeling Again en This Golden Ring. Zij zijn waarschijnlijk het meest bekend door hun nummer It's the Real Thing dat werd gebruikt in een spotje van Coca-Cola. Bij ons hoort u de groep vandaag met het nummer Seasons in the Sun.

Dit was Cilla Black met het nummer You're My World uit 1964, waarmee ze destijds ook in de Nederlandse hitlijsten terechtkwam. Deze zangeres, die in de jaren 60 en 70 immens populair was, presenteerde in de jaren 80 en 90 voor het Britse ITV de televisieshows Blind Date en Surprise, Surprise. In 1999 overleed haar manager, die tevens haar echtgenoot en de liefde van haar leven was, Bobby Willis, op 57-jarige leeftijd. Hun oudste zoon Robert nam toen het management van zijn vader over. Cilla overleed in augustus 2015. Ze werd 72 jaar. Dan kunt u nu gaan luisteren naar ons eerste dubbelnummer van vandaag. Het is het populaire lied Bye Bye Love dat in 1957 voor het eerst op de plaat werd gezet door de Everly Brothers. U hoort eerst deze originele versie en daarna wordt het gezongen door de Amerikaanse zangeres Rita Coolidge, die haar zangcarrière begon als achtergrondzangeres, maar later met veel succes solo ging.

En tot zover twee keer Bye Bye Love. Als volgende staat Phil Collins weer op mijn lijst. Er werden van hem in 2002 als solo-artiest meer dan 100 miljoen albums verkocht. Daarmee behoort hij samen met Michael Jackson en Paul McCartney tot de selecte groep artiesten die zowel met een band als solo meer dan 100 miljoen albums verkocht. U hoort hem nu met een nummer dat afkomstig is van het in 1989 uitgebrachte album But Seriously. Het nummer kwam ook uit als single en het heet Another Day in Paradise.

Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Door aanhoudende droogte in Zwitserland en Zuid-Duitsland heeft de Rijn bij Keulen een nieuw laagterecord bereikt van 43 centimeter, 2 centimeter onder het dieptepunt van augustus. Het cruiseschip Dutch Melody liep vast bij een brug in Keulen. Op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer waardoor schepen tot 200 kilometer moeten omvaren. In Tilburg hield de politie donderdagnacht een automobilist aan die opvallend reed. Hij toonde een valse ID-kaart en kon ook geboortedatum van familieleden niet noemen. Onderzoek wees uit dat de man in Frankrijk veroordeeld is voor drugsbezit en drugshandel en daar nog 6 jaar celstraf moet uitzitten. Franse justitie vraagt binnenkort om uitlevering. Na een botsing waarbij 4 auto's betrokken waren en een vechtpartij op de Nicolaas van Estraat in Oosterwijk, hield de politie zaterdagavond 7 verdachten aan voor openlijke geweldpleging. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen uit Balen-Nassau en Tilburg. Zondag worden zij verhoord, er zijn ook slagwapens gevonden. In de vroege zondagochtend rond 5 uur maakte de politie een einde aan een illegale rave in de Schorlse duinen bij Hargen aan Zee. Tussen de 500 en 600 bezoekers waren op het feest afgekomen. Zo'n 60 politiemensen, ondersteund door hondengeleiders en een droneteam, beëindigden de rave ordentelijk. Niemand werd aangehouden, maar de organisatoren kunnen nog consequenties verwachten. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover het uur na uur.

0: It's hot. It's sweet. It's tea for two.
1: Met Bep Hendriksen en Jan Broers.
2: Peter en Gordon zongen het door Paul McCartney geschreven succesnummer A World Without Love. Het kwam uit in 1964 en schoot zowel in Engeland als Amerika onmiddellijk naar de eerste plaats in de top 10. Diverse zangers en groepen coverden dit nummer, dat ook is opgenomen in de lijst van 500 nummers die de rock'n'roll hebben vormgegeven. Peter en Gordon vormden slechts 2 keer 4 jaar een duo. Peter hoopt in juni zijn 80ste verjaardag te vieren. Gordon werd slechts 64. Hij overleed in 2009. Dan vervolgen we het programma met een nummer van de in 2014 overleden Britse blueszanger Joe Cocker. Op zijn 15e al zat hij in kleine bands in zijn geboortestad Sheffield. Hij was ook 15 toen hij in 1969 voor het eerst op tv te zien was in de Ed Sullivan Show. Zijn eerste single was een cover van de Beatles, waarmee hij een bescheiden hitje had. Veel meer succes had hij met zijn tweede Beatles cover, With a Little Help of My Friends. In 1969 werd zijn populariteit groter door zijn optredens tijdens het Woodstock Festival. Na grote problemen met drugs en alcohol in de jaren 70 maakte hij in de jaren 80 zijn comeback. Hij scoorde een aantal hits en zijn platen werden goed verkocht. Joe overleed in 2014 op 70-jarige leeftijd. Bij ons hoort je hem nu met het nummer N'oubliez jamais.

U hoorde de Belgische groep Vaya con Dios met het nummer What's a Woman, afkomstig van hun in 1990 uitgebrachte album Night Owls, dat platina werd. De groep was actief van 1986 tot 1996 en vervolgens van 2004 tot 2014. Het gezicht van deze groep was dat van liedzangeres Dani Klein, die later solo ging. De Amerikaanse zanger Trini Lopez overleed in 2020 op 83-jarige leeftijd aan de gevolgen van corona. In 1963 had hij een grote hit met het nummer If I Had a Hammer. Het bereikte de hitlijsten in 25 landen, waaronder ook in de eerste Tijd voor Teenagers top 10 van de VARA. Hij speelde mee in een aantal films, maar als acteur was hij iets minder succesvol dan als zanger. Hij trad op tot op hoge leeftijd. Zo was hij in 2013 nog te horen in de concertreeks van André Rieu op het Vrijthof in Maastricht. U hoort hem nu met het nummer waarmee hij in 1963 13 weken in de Nederlandse top 40 stond. En dat nummer heet This Land Is Your Land.

Dit was de popgroep Queen met het nummer Killer Queen uit 1975. Het was destijds hun vierde single. Ze kwamen ermee op de tweede plaats in de Engelse hitlijsten en kregen zo bekendheid bij het grote publiek. De groep werd in 1970 opgericht door gitarist Brian May. Met tientallen hits in de jaren 70, 80 en 90 is Queen een van de succesvolste popgroepen uit de muziekgeschiedenis. Wereldwijd werden er naar schatting 300 miljoen albums van hen verkocht. Hun succes was mede te danken aan de schitterende performance van Freddie Mercury, die in 1991 op 45-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van AIDS. In mei 2012 ging in het Londense West End de musical We Will Rock You, gebaseerd op de muziek van Queen, in première. Het volgende nummer is weer van Phil Collins. De zanger werkte graag samen met collega's onder wie bijvoorbeeld George Harrison, Paul McCartney, Laura Pausini, Abba's Frida, Mike Oldfield en zelfs Queen. Met het nu volgende nummer stond Collins in 1985 acht weken in de Nederlandse top 40. Het is het nummer One More Night.

Dusty Springfield was dit met het veel gecoverde lied You Don't Have to Say You Love Me, dat in 1966 uitkwam als single. Het was de vertaling van het Italiaanse lied Io Ci Non Vivo Senza Te. Dusty begon haar carrière in de muziek in 1959, toen ze op 19-jarige leeftijd toetrad tot de Lana Sisters. In 1960 vormde ze met haar broer Dion en Tim Field het trio The Springfields. Toen zij in 1963 uit elkaar gingen, ging Dusty solo. Ze wist uit te groeien tot een van de populairste Britse zangeressen uit de jaren 60 en kreeg de bijnaam The Queen of White Soul. Dan hebben we nog een tweede dubbelnummer voor u. Het is het fraaie Scarborough Fair, waarmee Simon & Garfunkel in 1968 heel veel succes hadden. U hoort eerst deze originele versie van dit legendarische duo en daarna hoort u hoe het klinkt als het wordt gezongen door de in 2023 overleden singer-songwriter Roger Whittaker.

Ja, het blijft een schitterend nummer, ongeacht of het gezongen wordt door Simon & Garfunkel of door Roger Whittaker. Het nu volgende nummer werd geschreven door Eddie Cooley en Otis Blackwell en werd in 1959 al voor het eerst op de plaat gezet door Little Willie John. Bij ons hoort u het nummer vandaag in de uitvoering van Billie Joe Spears, de zangeres die in 1975 een wereldhit scoorde met het nummer Blanket on the Ground. U hoort haar nu met de evergreen Fever.

De Zeeuwse popgroep Bluff zong het nummer Ze is er niet, afkomstig van hun album Watermakers uit 2001. De band die in 1992 werd opgericht, zong in het begin vooral covers. Het eerste album met eigen nummers, Naakt onder de hemel, in eigen beheer uitgebracht bij Via Records in Hilversum, deed het heel erg goed destijds. In 1998 kregen ze bekendheid bij het grote publiek met hun single Liefs uit Londen. Ook hun samenwerking met de groep Counting Crows in het nummer Holiday in Spain deed het bijzonder goed. Dan hebben we nog een nummer van onze rode draad Phil Collins. Wist u dat hij in 2002 tijdens het opnemen van zijn 7e soloalbum Testify een beroerte in zijn linker oor kreeg? Gedeeltelijk gehoorverlies was het gevolg en mede daarom besloot Phil in 2003 een afscheidstournee te geven en zich daarna te concentreren op optredens, albums maken en het vaderschap. Begin 2013 werd bekendgemaakt dat hij helemaal ging stoppen, maar een jaar later werd weer bekend dat hij muziek ging schrijven voor het derde album van Adele. Hij is dus tot op de dag van vandaag actief in de muziek. U hoort hem nu met het nummer This Must Be Love.

Dit was Room 11 met het nummer Come Closer, afkomstig van hun in 2006 uitgebrachte debuutalbum Six White Russians and the Pink Pussycat. Deze in 2001 opgerichte band beheerst diverse stijlen. Hun muziek bevat elementen van jazz en pop, maar ook van blues en bossa nova. In 2010 viel de band uit elkaar om in 2016 weer bij elkaar te komen voor een aantal concerten. Het Israëlische folkduo Esther en Abi Ofarim, had elkaar leren kennen in het Nationaal Theater van Israël. Zij brachten samen albums uit met Hebreeuwse liedjes en ze trouwden in 1958 met elkaar. Dit huwelijk eindigde in 1970 in een scheiding. Esther had in de tijd ook al succes als solozangeres. In 1961 won ze voor Israël het Eurovisie Songfestival en 2 jaar later eindigde ze voor Zwitserland met een Frans liedje als tweede. Zij is inmiddels 81 jaar. Abi overleed in 2018 op 80-jarige leeftijd. U hoort het duo nu met een grote hit uit 1968, Cinderella Rockefeller.

en figuurlijk op. Dit was T42, met heel veel plezier voor u samengesteld en gepresenteerd door Beb Hendriksen. En de techniek was ook vandaag weer in handen van Jan Broers. Dit programma wordt zondag bij Rozo Radio herhaald van 2 tot 4. En op maandagavond kunt u het beluisteren bij de ORTS van 7 tot 9. Live zijn we er natuurlijk weer volgende week donderdag rond de klok van 1 uur. Hopelijk bent u ook dan weer van de partij. Heel graag, tot dan!

0: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Door hevige regenval in India en Nepal kwamen de afgelopen 48 uur zeker 70 mensen om het leven, van wie 56 in India. Zeker 11 mensen worden vermist en meer dan 1000 huizen zijn verwoest. Aardverschuivingen en overstromingen teisteren de regio, waarbij noodhulp vrijwel volledig is stilgevallen. Twee tieners uit Eindhoven van 18 en 14 jaar werden gisteravond aangevallen nadat hun auto van de weg was gereden en tegen een lantaarnpaal tot stilstand kwam. De groep belagers stak hen, waarna beiden naar het ziekenhuis werden gebracht. Een derde inzittende uit Geldrop werd bedreigd met een vuurwapen. Op de A16 bij Zevenbergsen Hoek hield de politie 5 mannen aan. Door aanhoudende droogte in Zwitserland en Zuid-Duitsland heeft de Rijn bij Keulen een nieuw laagterecord bereikt van 43 centimeter, 2 centimeter onder het dieptepunt van augustus. Het cruiseschip Dutch Melody liep vast bij een brug in Keulen. Op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer, waardoor schepen tot 200 kilometer moeten omvaren. Na een botsing waarbij 4 auto's betrokken waren en een vechtpartij op de Nicolaas van Estraat in Oostenrijk, hield de politie zaterdagavond 7 verdachten aan voor openlijke geweldpleging. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen uit Balen-Nassau en Tilburg. Zondag worden zij verhoord, er zijn ook slagwapens gevonden. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden.
1: 68,9% van de Zwitserse kiezers stemde tegen een voorstel om neutraliteit strenger in de grondwet vast te leggen. Het initiatief van Pro Schweiz, een rechtspopulistische organisatie verbonden aan de Zwitserse Volkspartij, zou samenwerking met de NAVO beperken en sancties zonder VN-goedkeuring verbieden. Minister Ignacio Cassis waarschuwde dat het voorstel de nationale veiligheid zou schaden. Een student uit Gaza is door de Universiteit Maastricht voorlopig geschorst na een verwijderde video op sociale media. Daarin wees hij naar gemaskerde jihadisten bij de Hamas-aanslagen van 7 oktober 2023 en zei "This is me". De Universiteit Maastricht schorste hem uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. Door hevige regenval in India en Nepal kwamen de afgelopen 48 uur zeker 70 mensen om het leven, van wie 56 in India. Zeker 11 mensen worden vermist en meer dan 1000 huizen zijn verwoest. Aardverschuivingen en overstromingen teisteren de regio, waarbij noodhulp vrijwel volledig is stilgevallen. Door aanhoudende droogte in Zwitserland en Zuid-Duitsland heeft de Rijn bij Keulen een nieuw laagterecord bereikt van 43 centimeter, 2 centimeter onder het dieptepunt van augustus. Het cruiseschip Dutch Melody liep vast bij een brug in Keulen. Op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer, waardoor schepen tot 200 kilometer moeten omvaren. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

35. En de mensen om ons heen, die zeggen stuk voor stuk, nou ja. En ik weet wat ze bedoelen, misschien hebben ze gelijk. Maar ik kan niet anders voelen, lief, wanneer ik naar je kijk. Ik kan er niks aan doen.

best aan later. En ik weet dat ik jouw eerste liefde ben. En dus dat jij straks van iemand kunt gaan houden die weer jonger is dan ik. Maar je moet dan maar vertrouwen dat ik dat wel van je pik. Als het ooit gebeurt.

0: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden.
1: Tijdens het D66-congres hield premier Rob Jetten een optimistische toespraak die onderbroken werd door 5 pro-Palestijn demonstranten. Hij werd kort van het podium gehaald door zijn beveiliging, maar begon laconiek opnieuw. Jetten benadrukte dat pessimisten niet de belangrijke keuzes voor Nederland mogen bepalen en sprak ook over Gaza, Oekraïne, Soedan en de Westbank. Een explosieve robot onderzocht zondag 3 witte busjes bij de Britse vliegbasis RAF Fairford. De politie riep een groot incident uit en hield meerdere mannen aan. Bewoners van het nabijgelegen Welford werden geëvacueerd nadat de busjes 's nachts in het dorpscentrum verschenen. De vliegbasis wordt door de VS gebruikt voor operaties tegen Iran. 68,9% van de Zwitserse kiezers stemde tegen een voorstel om neutraliteit strenger in de grondwet vast te leggen. Het initiatief van Pro Schweiz, een rechtspopulistische organisatie verbonden aan de Zwitserse Volkspartij, zou samenwerking met de NAVO beperken en sancties zonder VN-goedkeuring verbieden. Minister Ignacio Cassis waarschuwde dat het voorstel de nationale veiligheid zou schaden. Door hevige regenval in India en Nepal kwamen de afgelopen 48 uur zeker 70 mensen om het leven, van wie 56 in India. Zeker 11 mensen worden vermist en meer dan 1000 huizen zijn verwoest. Aardverschuivingen en overstromingen teisteren de regio, waarbij noodhulp vrijwel volledig is stilgevallen. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws.

Bijvoorbeeld, hey, waarom valt de maan niet naar beneden? Ze vroeg het aan de bakker met zijn dikke bolle wangen. Die zei, ze hebben hem misschien met touwtjes opgehangen. Ze vroeg het aan de slager die de carbonaatjes bracht. Die zei, dan had ik eigenlijk nog nooit zo aan gedaan. Ze vroeg het aan de melkboer en de melkboer zei, oh jee, van de elf marge valt die maan misschien wel naar beneden. Ze vroeg het aan de man die het elektra repareert. Die zei, verdraaid, dat weet ik niet, dat heb ik nooit geleerd. Ze vroeg het aan meneer Verheul, de deftige notaris. Die zei, ik denk punaises, maar ik weet niet of het waar is. Maar laten we het gaan vragen aan een hele knappe man. De directeur van het postkantoor. Die weet er alles van.

directeur van het postkantoor zei wel, dat is bekend. Daar bent bepaalde wetten voor, dat staat in het reglement. En iedereen zei dank u wel, wat fijn om dat te weten. Toen gingen ze naar huis toe om een boterham te eten. Maar Rieneke, Tieneke, Peulen, stil was niet zo erg tevreden. Ze vragen.

Ik ben een bezadigde, rustige man. Niet piep meer, maar ook nog niet stok. Een man die zijn plaatsje in het leven bezet. Geen broekje en geen oude sok. Maar soms, midden in mijn gewichtig gedoe, op straat, in mijn huis, op kantoor, dan is het of ik ineens weer een schooljongen ben. Dan is het of ik mezelf zingen hoor.

fluit nog eens dat liedje, weet je het nog? Toen je zo verliefd was op dat meisje. Jongen, ja, hoe heette ze nou toch? Al is het nog zo lang geleden, je raakt dat liedje nooit meer kwijt. Zing nog eens dat oude trouwe wijsje, het deuntje van die goede oude tijd. Het leven gaat snel en de tijd raast voorbij, en voor je het weet ben je grijs. Je staat voor de spiegel en ziet je gezicht en denkt, gut, wat ben ik oud en wijs. Maar hij die te midden van zorgen en plicht zijn lievelingsdeuntje onthoudt, die doet ook zijn werk met een vrolijk gezicht. Die wordt wel bejaard, maar nooit oud.

fluit nog eens dat liedje. Weet je het nog? Toen je zo verliefd was op dat meisje. Jongen, ja, hoe heette ze nou toch? Al is het nog zo lang geleden, je raakt dat liedje nooit meer kwijt. Zing nog eens dat oude trouwe meisje, het deuntje van die goede oude.

Een rijke gozer was met in elke zak een slordig miljoen, ik wist best. Als ik die gozer was, wat ik met die poen zou moeten doen. Ik kocht een villa met een zwembad aan de Côte d'Azur, met een Picasso en een Rembrandt aan iedere muur. Ik huurde Dolf van der Linden, gaf elke dag een bal met de Beatles in de Serre en Dolf in de hal. Ik liet champagne stromen bij sloten tegelijk. En ik zou het wel uit willen schreeuwen: oh mensen, eet en drink zoveel als je wilt, want ik ben zo verschrikkelijk stinkend rijk. Oh, ik wou dat ik een rijke gozer was.

Turkije een drijvend zeekastel en ging met al die mooie vrouwen naar elk werelddeel. Dan liet ik me straal van wennen door al dat suikergoed. Ik zou zwelgen in de wijnen, want daarvan bruist het bloed. Grote knoeten van sigaren, wel 7 tegelijk. En ik zou het wel uit willen schreeuwen, oh mensen, pak maar waar je zin in hebt. Het staat ervoor hoor, want ik ben zo verschrikkelijk stinkend rijk.

0: Er was niks meer dat kon helpen, niet eens een zwaar dieet.
1: Ik zag dokters gaan en komen in rijen tegelijk. En ik zou het wel uit willen schreven, oh mensen help me. Haal de grootste professor, koop desnoods een heel ziekenhuis voor me. Bestaat er niet zo, doe wat. Het kan me niet schelen wat het kost, want ik ben zo verschrikkelijk stinkend.
0: Wat ben ik blij dat ik niet die gozer ben met in elke zak een slordig miljoen. Ik wist niet, als ik die gozer was, wat ik met die poen zou moeten doen. Ik wil geen villa met een zwembad aan de Côte d'Azur, met een Picasso en een Rembrandt aan elke muur. Ik slaap zo lekker op mijn

En ik zou het wel uit willen schreeuwen. Oh mensen, wees nou niet zo zwaar op de hand. En vind je eigen nou niet zo belangrijk? Doe nou net als ik, want ik voel me zo verschrikkelijk. Zo ongegeneerd. Zo luguber.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in Taiz in het zuidwesten van Jemen zijn volgens de Houthis 7 mensen omgekomen. 40 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 5 kinderen. De Houthis zeggen dat winkels op de markt zijn getroffen. De Jemenitische regering zegt dat een Houthi-kamp en voertuigen zijn aangevallen. Premier Rob Jetten is tijdens zijn toespraak op het D66-congres kort onderbroken door 5 pro-Palestijnse demonstranten. Hij werd op advies van zijn beveiliging even van het podium gehaald en begon daarna opnieuw. Jetten sprak vooral optimistisch over wat zijn kabinet heeft bereikt. Ook benadrukte hij het belang van verbinding en sprak hij over Gaza. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Dat gebeurde bij luchtmachtbasis RAF Fairford. De politie kreeg een melding over 3 verdachte busjes. Die worden onderzocht door de explosieve opruimingsdienst. Een gebied van 400 meter rond de voertuigen is afgezet. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza voorlopig geschorst vanwege een online video waarin hij claimt betrokken te zijn geweest bij de aanslagen van Hamas op 7 oktober 2023. De universiteit zegt dat de video onrust en bezorgdheid veroorzaakt. Tijdens de schorsing wordt onderzocht onder welke voorwaarden de student zijn studie kan vervolgen. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen. En tot zover het nieuws.

zon schijnt door die zee bij Gordon's Bar. En ik zie waar ik kijk, die gezichten van die land. En ik zie langs die pad hoe die vel brandt. Die struggle is voorbij, de nieuwe tijd is lang al daar. Maar die rijkers wordt rijker en die armen krijgt zwaar. En ik zie op die teerpad naar het Muizenbergstrand die checks van Kailitsja en die plakkerskamp.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran. Volgens bronnen van Axios kunnen die mogelijk maandag al plaatsvinden. Iran heeft een voorstel gedaan om de Straat van Hormuz te heropenen, maar dat voorstel heeft Donald Trump afgewezen. Volgens Iran wacht het land nog op een officiële Amerikaanse reactie. Een ruime meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum een voorstel voor strengere neutraliteit verworpen. Ongeveer 70% stemde tegen. Het plan verbood nauwere militaire banden met onder meer de NAVO en beperkte sancties tot maatregelen die door de Verenigde Naties zijn goedgekeurd. De rechtsradicale SVP had het voorstel ingediend. Bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in Taiz in het zuidwesten van Jemen zijn volgens de Houthis 7 mensen omgekomen. 40 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 5 kinderen. De Houthis zeggen dat winkels op de markt zijn getroffen. De Jemenitische regering zegt dat een Houthi-kamp en voertuigen zijn aangevallen. Premier Rob Jetten is tijdens zijn toespraak op het D66-congres kort onderbroken door 5 pro-Palestijnse demonstranten. Hij werd op advies van zijn beveiliging even van het podium gehaald en begon daarna opnieuw. Jetten sprak vooral optimistisch over wat zijn kabinet heeft bereikt. Ook benadrukte hij het belang van verbinding en sprak hij over Gaza. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Maar toen hij dus zijn aanstaande voor de schijf zag staan, keek hij haar opeens met hele andere ogen aan. Werd nerveus, hij trilde, miste, raakte en zij zakte in elkaar.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Het hoofdkantoor van de lokale televisiezender Tigray TV in het noorden van Ethiopië is geraakt door een droneaanval. Volgens journalisten van de zender is het gebouw daarna gebombardeerd en volledig verwoest. Tigray TV staat bekend als een belangrijk medium voor de rebellen in Tigray. Daar zijn de afgelopen week opnieuw zware gevechten uitgebroken met het regeringsleger. De vulkanische activiteit van de Etna heeft het vliegverkeer op Sicilië opnieuw verstoord. Door as in de lucht ligt het vliegverkeer op luchthaven Catania tot zeker middernacht stil. Tientallen vluchten zijn omgeleid en duizenden reizigers zijn gestrand. KLM heeft de vluchten naar Catania dit weekend geannuleerd. Reizigers zijn omgeboekt naar andere luchthavens. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran. Volgens bronnen van Axios kunnen die mogelijk maandag al plaatsvinden. Iran heeft een voorstel gedaan om de Straat van Hormuz te heropenen, maar dat voorstel heeft Donald Trump afgewezen. Volgens Iran wacht het land nog op een officiële Amerikaanse reactie. Een ruime meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum een voorstel voor strengere neutraliteit verworpen. Ongeveer 70% stemde tegen. Het plan verbood nauwere militaire banden met onder meer de NAVO en beperkte sancties tot maatregelen die door de Verenigde Naties zijn goedgekeurd. De rechtsradicale SVP had het voorstel ingediend. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een 84-jarige man heeft zondag in het Duitse Niederhausen zijn 80-jarige vrouw doodgereden tijdens het parkeren. Hij botste eerst achteruit tegen een auto en reed daarna hard vooruit waarbij hij zijn vrouw raakte. Ze overleed ter plaatse. De man zelf raakte ook ernstig gewond. Ook meerdere auto's, tuinhekken en een camper raakten beschadigd. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah ingetrokken. De Nederlanders moeten binnen 7 dagen vertrekken. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken is het besluit een reactie op Nederlandse maatregelen tegen Israël, waaronder een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen in bezet gebied. Het hoofdkantoor van de lokale televisiezender Tigray TV in het noorden van Ethiopië is geraakt door een droneaanval. Volgens journalisten van de zender is het gebouw daarna gebombardeerd en volledig verwoest. Tigray TV staat bekend als een belangrijk medium voor de rebellen in Tigray. Daar zijn de afgelopen week opnieuw zware gevechten uitgebroken met het regeringsleger. De vulkanische activiteit van de Etna heeft het vliegverkeer op Sicilië opnieuw verstoord. Door as in de lucht ligt het vliegverkeer op luchthaven Catania tot zeker middernacht stil. Tientallen vluchten zijn omgeleid en duizenden reizigers zijn gestrand. KLM heeft de vluchten naar Catania dit weekend geannuleerd. Reizigers zijn omgeboekt naar andere luchthavens. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Servische president Alexander Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Marineschip de MS Evertse is zondag vanuit Den Helder vertrokken voor een missie van ruim 3 maanden naar het Midden-Oosten. Het fregat vaart richting de Middellandse Zee en kan worden ingezet in de Straat van Hormuz. Het schip neemt de taken over van MS de Ruiter. De veiligheidssituatie daar blijft onvoorspelbaar. Een 84-jarige man heeft zondag in het Duitse Niederhausen zijn 80-jarige vrouw doodgereden tijdens het parkeren. Hij botste eerst achteruit tegen een auto en reed daarna hard vooruit waarbij hij zijn vrouw raakte. Ze overleed ter plaatse. De man zelf raakte ook ernstig gewond. Ook meerdere auto's, tuinhekken en een camper raakten beschadigd. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah ingetrokken. De Nederlanders moeten binnen 7 dagen vertrekken. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken is het besluit een reactie op Nederlandse maatregelen tegen Israël, waaronder een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen in bezet gebied. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Hallo, hallo. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Boulevard of Broken Dreams. Het was weer een heerlijk weekendje. En dit is dan ook het laatste uurtje van het weekend. Van 11 tot de klok van 12. Kunt u luisteren naar hoe later op de avond hoe schoner de muziek. Heerlijke late night muziek. Ik ben Kees en ik heet u hartelijk welkom bij Boulevard of Broken Dreams.

bent afgestemd op Rozo Radio of op de ORTS en dat is hartstikke fijn. Ik begin vanavond met een paar crooners. Te weten Frank Sinatra natuurlijk, samen met Willie Nelson en My Way. Carly Simon. En we draaien Bing Crosby en Louis Armstrong. We beginnen met Tony Bennett, The Good Life.

Dat was Nobody Does It Better, gezongen door Carly Simon. En dat was de titelsong van de James Bond film The Spy Who Loved Me. Een film met in de hoofdrollen Roger Moore als nummer 007. Was 1974. Daarvoor Frank Sinatra en Willie Nelson, My Way. Bing Crosby en Lewis, Gone Fishing. Louis Armstrong met Swing Low. En we begonnen de uitzending met Tony Bennett en The Good Life. Zo dadelijk gaan we verder met Ringo Starr, Whispering Grass. U luistert naar Boulevard of Broken Dreams, een programma van de Rozo Radio en de ORTS.

Een aantal weken geleden draaide ik dit nummer ook, maar dan van Mathilde Santing. Dit is de originele van Black, Wonderful Life. Daarvoor Charles Aznavour met Dance in the Old Fashioned Way. Danny Kaye draaiden we weer daarvoor met Dancing Soon Becomes Romancing. En het komt uit de film White Christmas. Een film met Danny Kaye en Bing Crosby. En Rosemary Clooney. Op de achtergrond horen we Tol en Tol uit Volendam. Zij waren de schrijvers, componisten in de jaren 70-80 van BZN. Gingen daarna solo en brachten in 1989 dit nummer uit, Song for Soprano. Tol en Tol.

En by the way, u luistert natuurlijk naar Boulevard of Broken Dreams, het programma van Rozo Radio en de ORTS. Tot de klok van 12 met het laatste uurtje van het weekend. Zo dadelijk krijgen we Michael Jackson. Daarvoor Elton John en we beginnen zo dadelijk met George Harrison. Met George Harrison, de solo-gitarist van The Beatles. Met een solo-nummer.

Elton John met Your Song. Misschien wel zijn allermooiste. Toch in ieder geval één van. En dit is Michael Jackson. One Day in Your Life.

Dat was Michael Jackson met One Day in Your Life. Op de achtergrond Toet Stielemans en het orkest van Rogier van Otterlo. The Man in Black. Uit de tv-serie Badger. We hebben nog een paar nummers te gaan tot de klok van 12. Dat worden dan Captain and Deville. Met Do That To Me One More Time en The Family Dog, The Way of Life. En dat alles tot de klok van 12.

team van de glazen stad. Het was een tv-serie in, ja, in ieder geval heel lang geleden, jaren 60. De glazen stad. Misschien kent u het nog.

dat was het dan voor vanavond. We sloten af met The Family Dog en The Way of Life. En een klein stukje van De Glazen Stad, een tv-serie uit de jaren 60. Dat was weer het laatste uurtje van het weekend. Het is weer omgevlogen. Ja, een uurtje is zo voorbij. Bijna 12 uur. We gaan er natuurlijk uit met Duke Ellington en In a Sentimental Mood. Wilt u deze uitzending nog een keertje opnieuw beluisteren? Dan kunt u dat doen bij de ORTS-uitzending Gemist. Volgende week, zondag, zijn we weer terug met een heel nieuwe aflevering van Boulevard. En dat weer om 11 uur. Voor nu wens ik u wel trusten en een fijne week toe. Doei doei.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Alexander Vucic heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vucic het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Marineschip de MS Evertse is zondag vanuit Den Helder vertrokken voor een missie van ruim 3 maanden naar het Midden-Oosten. Het fregat vaart richting de Middellandse Zee en kan worden ingezet in de Straat van Hormuz. Het schip neemt de taken over van MS De Ruiter. De veiligheidssituatie daar blijft onvoorspelbaar. Een 84-jarige man heeft zondag in het Duitse Niederhausen zijn 80-jarige vrouw doodgereden tijdens het parkeren. Hij botste eerst achteruit tegen een auto en reed daarna hard vooruit waarbij hij zijn vrouw raakte. Ze overleed ter plaatse. De man zelf raakte ook ernstig gewond. Ook meerdere auto's, tuinhekken en een camper raakten beschadigd. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

met walmen van Tango Dordrecht klonken flarden Carlos Gardel. En nu en dan vlamde de hartstocht.

en een zoen werd bezegeld. Een kostbaar geheim, een gelofte gedaan, onder ede van Eva Peron.

En hij vertelde haar van een prins die koning gekroond moest worden. En die daarna zou moeten leven in een glazen kooi. Ze zei, legde haar vinger op zijn lip, zodat hij niets doms meer zeggen kon. Zij zei niets en hij zei niets.

de reul van de lippen van elkaar. En hij schoon haakte achter zijn been. Hij wankelde, ademde even haar adem en verdronk.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.